Heb je gezegd, dan kun je de leuders geweest dan. De leuders geweest dan. Met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werkantrie? Heb je van Nightsmiths al met Avril Lavigne. Can you die from a broken heart? Dan af je Lily Rose met Work Like That. En dan voor je zo op het binnenkort. Iemand wat vandaag een beetje ouder is. Verjaarsdag op die dag. 17 mei 2026. Is je tweeënerij. En dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga naar je Nightsmiths en Avril Lavigne. Dan af je Lily Rose. Lily Rose. Tweeënerij op pad naar vandaag zijn verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30. So dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

licht op een koude dag. Een kachelvuur en wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dam. Geef mij een boksgitaar met de liefdes.

0: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radiofees. Beslis een vir die boeke.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

Demi Lee Moore geweest al was met Arnold Koleski geweest al voor jou met If I Needed You op Ramkat Radio. Wat voor jou Maywood, dat is nog van Maywood met Mano. Dan af jou Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan af jou Kenny Rogers, op bekende Lucille. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: mag ja, man. Hoeveel keer moet ik je zeggen, is niet ook nou eens oh ja.
1: Well,
0: you better believe it, baby, between you and me. Oh ja, gisteren, it is over.
1: Tell me.

0: extreme. Don't cry on the phone. Get a life, man. Play for the mensen.
1: Toen dacht ik, Tommy de Hoog geweest, of iets van Caroline de Pre geweest. Daar. As soon as I hang up the phone op ramkatradio.co.za. Vanochtend bij welke werf

En die was er Ellen van ons lief, want ze niet. We zingen die recht in van ons original Terry Jacks voor ons. Voor Jackson. Terry Jacks voor ons is in de zon. Dat vertrekt ze zelf niet. Maar in elk geval. Zo, is er een keer geweest van Terry Jacks geweest voor jou. Sinds in de zon geweest daar voor jou. Maar anyway, niet van aan te veel niet. Maar dat is weer recht in voor jou. Maar een gestaan daarvoor. Zo, met je grand visage pas je op veilig feest de volgende keer toe. Liek je op het video van die koningin van Country Zuid-Afrika, Barbara Ray. Ons zingt samen de 4e juli. Zing ons weer bij Polani Park een album. Ikzelf samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lane en Tina Stelijn. En ons zingt weer de 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hier jaar zingen we al bij Polani Park net buiten de album spreid. Zo is ikzelf, Tommy Lane, Tina Stelijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op het vuur nog gezeten naar die Queen Saliki. Het liedje genaamd My Homeland. Tot volgende keer, pas je op veilig wees. Maak het af, Jannie. Nu is zelfs weer, is met donderdag met die goede show. Tot volgende keer, pas je op en goodbye.

So, hartelike goeiemiddag uit een lekker warm, amper een somersdag, vandag kan ek sê, hier in Kimberley, in die Noordkaap. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel is en ek hoop julle gaan die program geniet. Dis een lekker rustige klanke, so hier en daar een wat een bykie van een gerust en dan ook dan hier en daar een gewijde liekie tussenin. Ok, ek dink ons skop sommer dadelijk af en ons gaan afskop met. Ek dink hulle is die Cascades, ne? Rhythm of the Falling Rain is een lied wat uitgevoer word dier die Cascades en uitgereik in November 1962. Dit is geskryf dier Cascades Groetblit, John Claude Gamow. En dit is op 9 maart 1963. Tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestuig en 2 weke op nummer 1 op die Billboard se Easy Listening grafiek gebring. Ja, die listening beskryf hierdie liekie prachtig. In 1999 benoem BMI die liekie as die 9de mees opgevoerde liekie op radio en TV van die 20ste eeuw. Dit wat hom gedoen, Jesus, groot competitie daar. The Cascades speel vir ons Listen to the Rhythm of the Falling Rain. Lekker rustig.

That's Amore, en dit is Dean Martin. Hy het op sy, hy is so rustig hoor, al sy liedjies. Hy het nie, een wat een tempo nie, ek kan nie dink aan een wat hy het, wat een tempo het nie, een vinnige tempo. En ja, en dan het ek sommer onmiddellik, vanochtend vroeg al, ek was nog bezig om die uitnodigings uit te stuur, vir die mense om saam te luister na hierdie program, toe Henny Wiewers daar van Western Area my al laat weet, dat hy sit gereed en hy wacht vir vanmiddag en hulle gaan saam luister. En nou net toe die liekie, toe kom hy sommer dadelijk op en hy sê, dis nou prachtig, Dean Martin, hoop jy speel ons speciaal vir my. Nou ja, jy het omgeklim, Henny, dit is joune en sal onthou in die toekomst as ek een Martin speel, om jou naam daarby te sit. Right, nou gaan ons, en ons is, ek dink op Suid-Afrikaanse bodem is ons, ja, ons is in Suid-Afrika met Four Jackson and Jill, en dit is natuurlijk Glenys Lynn, wat vir ons gaan sing. Ook een baie rustige ene, en dit is speel nou weer vreselik rond hier so. Four Jackson and Jill, en hulle doen If All the World Were Apple Pie. Wat sal dan, ja, die

Oeps, daar stop hy so onverwachts. Nog voor ek verwacht het hy moet stop. En toe vang hy my bykie onkant. Ja, dit was Glenys Lyn. Sy naam een prachtige, wel, vrolijke stem. Sy is een vrolijke persoon. En baie van die video's wat sy op is, wys, sy is eindelijk baie speels ook. Sy is altyd een bok vir sport. En ja, prachtige Afrikaanse uitspraak wat sy het ook. Ok, Gunther Kalman, hy het muziek in sy thuisstad Berlijn gestudeer en geïnspireerd door sy groot rolmodel Louis Armstrong. Aanvankelijke trompetspeler in verskillende orkeste het hy gespeel. As een contrabas was hy deel van die jazz band Halle onder leiding van Alphons Sokveld, ja, nee, hierdie Duitse woorde, met wie hy in 1957 een paar plate opgeneem het. In diezelfde jaar was hy op, in die atelier met sanggroepen soos Monacos, en wat hy ook gestig het, hy het ook saam met die Ohio's, Carowells, Rangers en Blue Stars opgetree. Sedert 1958 was hy lid van die Boto Lucas Koor en in 1961 stig hy die Gunther Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname was die Elizabeth Serenade wat wereldwijd suksesvol was. Ons luister na een ander ene van hom wat ook net so groot treffer was as wat Elizabeth Serenade was en dit is natuurlijk sy Annabelle, en baie kenmerkend ook van Gunther Kalman, jylle sal oplet, die klokkies, wat hy so tussen, dit gee net een meer rustige klank aan sy muziek. Hier kom hy, Annabelle.

Janita Klaase, Walse uit Wene, en so bykie van een medley daar, is eindelijk lekker klassieke klanke. Ek het al in die verlede, toe ek hierdie program begin het, die Sondag Uitspan, was hy uitsluitlik instrumenteel, en hy was uitsluitlik diep klassiek Ludwig van Beethoven, en die klas van muziek wat ek gespeel het. Maar ek het achtergekom, daar is mense wat hulle kan een of twee sikke instrumentele goed luister en dan soek hulle weer een bykie afleiding, iets anders, en dan wil hulle weer een of twee van hierdie hee, en so om een hele program in die stuive atmosfeer van klassiek te doen, is, dis sit partij mense af. Hulle staan op en hulle loop uit. Ons kom by hierdie dame. Sy is natuurlijk Dolly Rebecca Parton. Op 19 januari 1946 is sy gebore. Een van 12 kinders van Robert Lee Parton, een tabakboer, en Ivy Lee Parton. Haar nooiens van was ouwens. Sy het groot geword op een afgeleefde plaas in Locust Ridge. Dit is in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn en op 13 het sy al een etiket opgeneem by die Grand Ole Opry. Het sy al verskyn dan. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool se Sevier County Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville om haar loopbaan as country sangeres te begin. Sy is bekend vir een prachtige liedje, Scout of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, Dolly het in die onderhoud gesê, my muziek is wat my ooral heen geneem het, en waarheen ek ook al kan gaan, is dier muziek. Dit is my grootste liefde, ek kan nie dit laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak. Dolly is ook op record dat sy gesê het dat baie geld kos om so goedkoop te lyk, en sy grap ook gereeld oor haar bates. Vandag luister ons na Dolly en sy sing saam met Kenny Rogers en wat anders as Islands in the Stream, een wat vir hulle baie bekend was, wel, bekendheid verwerf het ook.

Die album is The Unforgettables en dit is deur Frankie Avalon. Why? Ja, hierdie volgende groep, ek speel hulle nogal gereeld, maar as min wat ek hierdie spesifieke snit gaan speel wat ek vandag gekies het, ek praat van die Goombay Dance Band, een Duitse groep wat in 1979 geskep is deur Oliver Bent. Dis hy blonde kop ou van hulle. En is vernoem na Klein Baai in die Caribiese eiland. Die een wat ek vandag vir ons speel, is die eindste Goombay Dance Band, maar die liedjie wat ons gaan luister is Eldorado. Hy het so een western gevoel aan hom, en kom ons hoor, hulle weergawe van Eldorado. Goombay Dance Band.

0: baie mooi ene daar van Guy Korsten. Ja, La Montanara is die liedjie se naam. Excuse toch. Die groep wat nou vir ons gaan entertain, die Archies, is een debuut atelier album van die Archies. Hulle is eintlik een fictieve popgroep uit die Archies sprookjes print. Die album is oorspronkelijk in 1968 op Calendar Records vrygestel en bevat 12 liedjes. Dit is vervaardig deur Jeff Barry en medevervaardiger Don Kirshner. Die groep se debuut enkelsnit was Bang Bang Lang. Jy onthou hom ook, ne? En in 1968 nummer 22 op die Billboard Hot 100. Ek weet ek het verder aan in die program, het ook een van die liedjies, maar as ons daarby uitkom, ons gaan net vir eers, gaan ons hierdie een luister. Dit is A Summer Prayer for Peace deur The Archies.
1: Indonesia
2: 112 million
1: United Kingdom
2: 55 million
1: California
2: 18 million
1: Laos
2: 2 million

0: Cuba.
1: 8 million.
0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
0: For all.
2: Daar is hy, die Archies, eye-opener, ne, van al die mense. En dit was gewees destijds, ek dink het was 1968 daar rond gewees, waar hulle die cijfers gekwoteer het. En kan jy raai waar staan het vandag? Ek meen, hoe meer mense daar is, hoe vinniger is die groei. En dit gaan op exponentially. Wat? Exponentially. Cijfers van mense op aarde. Okay. Sterf elke jaar, maar nogtans die volke groei. Ok, ons het net nou een Strauss medley geluister wat dier Janita Lassen vir ons gesing is. Hier is nou een wat dier André Rieu opgeneem is en ons luister na een Strauss medley dier sy orkest. Hy is dan maar so een vrolike voorkoms op die verhoog. Sy mense, sy die hele, al die orkestlede is so vrolik aangetrek, moet helder word toegelaat om in die gange te dans. Die mense is deel van die, van die opvoering of van die uitvoering van sy programme. Ons luister, André Rieu,

Baie mooi klanke, André Rieu, en dit is die Strauss medley van sy muziek. Ja, ek het, jy weet, ek het begin daarna, wel, vooral Strauss medleys, of Strauss muziek in 1964, denk ek. Ek denk die rolprint was The Waltz King, wat, wel, ek was toe maar in standaard 4 gewees, en toe het ons na die print gaan kyk, en daar, I got hooked, hook, line and sinker, sê hulle. En, ja, as ek dans toe gaan, dan sit ek daar op die kantlijn en ek kyk uit, en as daar een wals opkom, dan skiep ek om nie. Dis die een wat ek nou sal self opstaan en iemand gaan vraag en om doen. Maar enige ander dans sal ek 2 keer dink, voor ek die ene gaan probeer. Ok, ons het hier so, wie is volgende? Kom ons wat hier ene. William Martin Joel. Hy is geboor 9 mei 1949, Amerikaanse muzikant, sanger, liedjeskrywer en komponis, algemeen bekend as The Piano Man. En na sy eerste enkelsnit en kenmerkende liedjie met dieselfde naam. Sy 1985 versamelingsalbum Greatest Hits Volume 1 en 2 is een van die topverkoper albums in die Verenigde State. Ons luister na Billy Joe met, ek dink hierdie is seker sy gewildste ene, en dit is

Boat on the River van Boney M. Een van hulle groot, groot treffers daai. En ja, ek was bezig om julle te vertel dat die einde daar by hom elke kort kort val. Ek weet nie, is daar iemand anders wat het ook ondervind, want hier by my die streaming wys 100%, so ek kan nie dink wat die probleem kan wees nie. Misschien is daar een toren tussen hier in Kimberley en Western Area daar waar hy bly, wat nie lekker op lijn is nie of iets, ek weet nie. Maar dis ongelukkig totaal buiten my beheer. Ek kan nie daaraan werk as ek nie by myself is nie. En dit hierdie ene wys vir my encoded. Al die stasies wat ek op uitsaai, wys 100% encoding. Ek hoop maar, hy word beter daar by jou, he nie? En dat jy verder kan luister. Op die draaitafel het Lacey J. Dalton. Sy is gebore as Jill Lynn Byram op 13 Oktober. Kaanse country muziek sanger of sangeres dan en liedjieskrywer. Sy is bekend vir haar harde, krachtige koor wat People Magazine vergelyk het met een land-equivalent van Bonnie Raitt. Dalton het een aantal treffers in 1980s gehad, en sluit in Taking It Easy, Crazy Blue Eyes en 16th Lane, 16th Avenue. Alhoewel sy sedert 1990 afwezig is op die Amerikaanse country trefferslyste, gaan sy steeds voort om op te neem, nadat sy mees onlangs 3 onafhankelike opgeneemde albums vrygestel het. Dit is Wild Horse Crossing the Shop, dit was op Shop Records van 1999 en The Last Wild Place 2004 en haar 2010 self vrygestelde Years to Hank. Die een wat ons echter vandag gaan luister is een baie groot treffer vir haar. Ek weet nie of hy weer een hernieuwing maak, tweede run loopie maak nie, en of hy een nieuwe liekie is nie, maar dit is Lacey J. Dalton met Stay With Me. Hey, Scullywag, sy doen ook een baie goeie weergawe van hierdie specifieke liekie. Kom ons luister, Lacey J. Dalton, Stay With Me.

Daar is hy, Domenico Modino, dit is Valare wat hy daar van ons gebring, Nail de Pint, Blue de Pinto de Blue, Italiaans, ne, en ook gesing dier Dean Martin. Ja, ek dink ek moet begin aan handeskut hierso, en vir julle sê, dank julle julle geluister het, ek sien Albert, toe ek Nana Muscuri speel, toe het hy ook skielik gereageer. Hy luister maar so in die stilte daar van velddrif af, maar hy geniet ook muziek. Hy is gereeld ingeskakel. Moet enige een wat, en ek saai uit op meer as een stasie, en ek sien op die ander stasies, weet hy ook precies wat daar aan gaan. Soos ek dink sy daar word deurgebring voor die radio, of voor die, wel, ek weet nie waar op, luister nie, rekenaar, telefoon. Baie welkom by die program vandag, Albert, dank julle jy, saam luister. Die twee wat ek mee gaan afsluit, is Europe, wat vir ons gaan doen, The Final Countdown, want dit is mos die Final Countdown hierdie, en dan gaan ek uitspeel met een gewijde liekie, so dat hy kan aansluit by die program wat hierna volg. Die program hierna is die Bybelstudie, soos geleverd dier dominee Gustav Opperman, daar van Koolsberg. Hy ontleed die psalms op hierdie stadium, en ons trek vandag by psalm 81. So, luister saam, dis baie interessant, en jylle sal die manier geniet waarop hy die psalms aan ons verduidelik. Dit is om, wel, behoort 5 uur te wees, as ek al 2 liedjes, wel, direct na die 2 liedjes, kom en stel het so. En dan, die liedje wat ek mee gaan uitspeel is dan The American Patriotic Song, The Battle Hymn of the Republic. So, en net voor dit, The Final Countdown. Ek sê vir julle baie, dank julle, julle geluister het. Direk hierna is dit Jannie Du Plessis daar van die jagtkamp af. En op sondagaande bring hy vir ons country muziek. Hy is self een country sanger. Hy doen elke sondagaand vir ons die country program met lekker, lekker luister country muziek. En hele klompie dinge wat hy noem, ook van die country genre wereld, so ietsie vertel vir ons, en is altyd interessant en altyd lekker luister muziek, so wees seker om ingeskakeld te bly. Dan op Radio Eendrag sien ek, daar is nie iets verder aan op een sondag aand nie, so dan sê ek maar vir julle, julle moet een lekker naweek verder hee, julle moet geniet wat julle doen, doen wat julle geniet. Ek speel uit met julle twee en ek sê bye for now.

0: Kom je rif nou? Voedsel! Voedsel! Breng me met die boog!
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelse. Anne. Maar waar zijn mannen?

Dat is een stukje UB40 op Ronke van Radio met The Train is Coming. Ik heb nog nooit een liedje gehoord, nee. Ik is nou jammer. Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben. Maar daar is het nou. Kijk, hij heeft lekker, zo lekker laidback ritme op hem. Maar die vader weet niet. Ik denk, dat is net drie woorden in die song. Nee, dat is niks andere woorden niet, hè. Ja, kijk, je hoeft geen genius te wezen met die liedjes woorden te onthouden, hè.

0: Daar sê Boedepoel net vir jou, net vir jou prop. Tot die hane kraai op Ramkat Radio op en C op en Z. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, moenie boor nie. Moenie bekom of wees nie. Jy is hier laat hier, ons is net vroeg. Lekker, lekker, lekker. Nou ja, dit is eindelijk grappie tyd al gewees, 10 minuut terug, maar jy sê, ons het nou so baie fun hier op Ramkat Radio, dat ons skoon vergeet het van die grappie tyd. Dit is nou verkeerd nie, mens kan nie sulke goed doen nie, dit is onaanvaarbaar. So, vanavond se grappie is een lekker enigie. Dit is natuurlijk enigie wat vanavond geborg word deur oom Tolle van der Merwe, die legendariese storieverteller. Nou ja, soos julle weet, is hy 'n man wat kan, en ja, so klink hy.
1: Ek wil net vir julle sê, dat hierdie jong troepie, toe sy pa uit het gedood, toe kry hy 7 day pas, toe moet hy huis toe gaan, vir sy pa se begrafenis. Toen denk ik even met zijn ma iets aanvat, toen gaan we naar die pletshop toe. Maar hij praat slecht. Toen even zijn spraak gebrek. Stap je daar bij die pletshop in. Zei, jongen, nou een jongen, kom ik een nina. Hij zei, wat meneer? En jongen, kom ik een nina. Zij zei, wat? En jongen, kom ik een nina, man. Of is kokketielen uit? Ja. Nee, is het niks kokketielen niet. Een manje? Hoe nou meneer? Manje! Manje, manje, mijn voorzien is een lekker joren. Of is badjes uit? Ja. Nee, niks badjes uit. Want waar apen? Hoe nou? Apen, man, maar goed, dat lekker mensen. Of is apen? Ja. Nee. Ons stap uit die winkel en ons is lekker gat vol vir hierdie vrou. Hier kom rij een lorry af en die tortelduif vlieg voor die kar en daar leid die tortelduif dood. Hy tel die tortelduif aan sy voet top en hy stap terug in die winkel. En jy jong nou, dom jy nou vol om. Sy sê, wat? En jy dom jy nou vol op, man. Of is voors opstop? Ja! Ja, meneer, stop voor op. Nou, pak die torlijf en stop om jouw dinges af.

Lekker om in die brein en gitaar kerels hier op Ramkat Radio, Pensio, Penzeta. Kijk, is allemaal net nommer muziek. O, Dion, ons gaat nou voor my hart slaat. Jy moet maar sikke twee lange asems tussen in haal. Hy sê, jy gaat lekker met sy vrou net nou nog dans hier op Ramkat Radio. Maar is dit nie lekker nie? Weer eens, baie geluk met jou verjaarsdag, met jou grootmaat, hoe vanavond jy geniet het. En ek hoop, jylle braai sy maar lekker vleisie aan die kant. Laat ek het gauw sien hier so. Roseanne van Katoen. Toe, sy sê, speel asseblief muziek van Eric. Ja, yes, like it, Roseanne. Roseanne van Katoe sê, asseblief speel Eric Marais muziek. Yes, die, kom ek sê gaf jou, hierdie oude is baie, baie gewild. Die mense love sy muziek. Ek het gauw vandag check, hier is nog Ericie. Die dame het nou nie haar naam gesê nie, maar haar nommer eindig op 1922. Sy sê, waar is Eric? Marese muziek, Eric, met een klop uitroep tekens, yes, like it, Eric, ek weet nou nie, jy moet vir my asseblief hy WhatsApp groep gee, ou Eric, met jou, Eric Marese fanclub, nee, want ek sê, jou sê, die mense is baie gevaarlik, nee, jo, as ek nou jy nou groot is, ou Eric, nee, wil ek ook so loyale vervolging, wil ek op sê, wil ek ook hee, nee, want yes, like it, my man, hier is al mense wat ernstig vir jou volg, maar is lekker, hè? Dis natuurlijk omdat jy so talentvol is, hè? Lekker hier op Ramkat Radio, nou ja, hier is nog eniekie van Eric Marais, op Ramkat Radio, op en sê, jylle daar in Katoe, jylle beter, jylle beter volume opdraai,

0: De Wolkiep Mori op Ramkat Radio met Heart's Desire. Speciaal voor Sonja en haar familie daar in Ierland en haar vrienden en familie in Zuid-Afrika. Yay! Ja, nee, ek sê, hoe sê Tanerea, boedie, kom kyk, jy kan het nie wegwens nie, kom vanavond jylle Danieke geniet, Haas Desire van Kip Moore, hier op ramkadranio.co.za. Jy, ons ou groot maat Thomas Mier, die man wat kan, die hoofman, die hoofmier van die Sandveld en die burgemeester van die Sandveld, a man with a plan. Hy, ek sê, hy keer vanavond lekker saam, en ek is seker dat het lekker aan by hulle ook gereen, hy?
1: Naand, Rudolf, ek groet sommer almal vanavond, van die Oranje tot by die Limpopo.
0: Ja.
1: Almal tussenin, en dan nou die wat oor die water is, wees gegroet. Ja, was die week ook een beetje reen gehad, is naam so 30 mm gehad, die by my gemeet, wat vrek baie is vir ons, ek ben nou sê gewoon so baie reentie. Ja, dan wil ek even vanavond, een snaakse of een speciale versoek wil ek amper sê.
0: Ja?
1: My ma sou vandag 90 gewees het. Sy verjaar vandag, sou nou vandag verjaar het.
0: Ja?
1: Jy wil nie sommer daar een lekker boeremuziek ding speel. Sy was baie lief vir boeremuziek. Lekker two-step of sy het gelijk vir wat noem een mens hierdie om Hottie en Tannie Baba het altyd so gebop. Hulle noem het bop. Sy het so'n ding ook gelijk altyd.
0: Ja?
1: Kijk of jy daar ietsie krijg. Het raas het my op vanavond. Nou toe, geniet die aand.
0: Yes, my maat. Eerstens wil ek vir jou sê, baie, baie welkom, my ou groot vriend, en baie, baie geluk met jou maase verjaarsdag vandag. Huh? Ek was bevoorreg om jou male te ken, jou ma en jou pa, prachtige mense, man, ons damse gaans, en ek weet jy, my maat, ek wil nou nie uit my beurt uit praat, maar ek dink as hulle nou nog geleef het, en as hulle naam vanaan saam geluister het, nou voor ek by daai eniekie kom, hy stuur dan vir ons een video hier, en hy sê, man, so klink die reen al van woensdag aand, en die ou sê, hulle het lekker reen gehad, so luister net gewoon bykie, nou weet, dit klink nou seker vir jou half snaaks, as mense sê, weet, hulle stuur vir jou video van reen, maar waar hierdie mense bly, is water verskrikkelijk skaars, en jy het net te gehoor, die ou sê so rondom 30 mm, is verskrikkelijk baie reen vir hulle, dis omtrent die jaarse reenval wat in een dag gekom het, en wat een eer en een voorreg om dit te kan luister, nou ek wil nou graag, hey, jy moet nou luister hierdie video, hoor gauw hierdie sinkplaat dak.
1: Die val het uit bars nou.

Wow, yes, ek het dus nou reënval op 'n sinkplaat dak in die sandveld, hè? Jo. Dit is hom nou prachtig, ne? Lekker. Nou ja, weet jy, Thomas, ek hoor wat jy sê van die Bob-nommerkies. Ek het nou nie een specifieke Bob-nommer, een liekie waarop mense gebob het, daai jare, as iemand een liekie sy naam het gaan, is om definitief speel, want ek wil die rechte, ek wil nie net enige een speel, maar een boermuziek eniekie. Ohoho, jy weet mos, dis ons ding daai. So, dis nou die vijfde Makolanders met om Jan se tees, en dis mense wat ou Thomas Male baie goed persoonlik geken het, en is een voorrecht as jy so lief is vir boermuziek, en die mense wat hoofboermuziek mense is, bly die selde dorp, he. Thomas, is jy nou speciaal vir jou maas verjaarsdag, wat vandag 90 sou wees?